एक साथ धड़के हैं।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: जीत में यू आर
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: You are your number one.

You are. Ujala Radio Headlines. De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Udan Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Udan Radio.

You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: की जो सर से
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Oranje is als groepswinnaar door op het WK na een 3-1 winst op Tunesië. Door een droomstart was de drukte snel af, al werd het na rust nog even spannend. De volgende wedstrijd is na het weekend. In de nacht van maandag op dinsdag om 3:00 s'nachts speelt Nederland in Mexico tegen Marokko. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen wordt vanwege de extreme temperaturen vroegtijdig stopgezet. Alle bezoekers zijn om middernacht op de hoogte gebracht en moeten de camping in de loop van vandaag verlaten. Dat maakte de organisatie bekend. De beslissing is genomen nadat het KNMI gisteren code rood afkondigde voor 8 provincies, waaronder ook Flevoland. De organisatie wil hiermee geen onnodige risico's nemen voor het welzijn van iedereen. Twee krachtige aardbevingen hebben woensdag de noordkust van Venezuela en de hoofdstad Caracas getroffen, waarbij zeker 188 mensen om het leven zijn gekomen. De verwachting is dat dit dodental nog verder gaat oplopen, omdat reddingsteams nog steeds zoeken tussen het puin van de ingestorte gebouwen. Tot nu toe gold de beving in 1967 als een van de dodelijkste aardbevingen in de moderne geschiedenis van het land. Daarbij kwamen toen 240 mensen om het leven. Het weer tenslotte. Na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden zakte, wordt het vandaag recordheet. In het zuiden kan het zelfs lokaal 40 graden worden. Later op de dag kan een onweersbui vallen. En ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral op zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Na het weekend wordt het weer koeler.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: 24 uur per dag en 7 dagen per week de beste Hindoestaanse muziek op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Oranje is als groepswinnaar door op het WK na een 3-1 winst op Tunesië. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen wordt vanwege de extreme temperaturen vroegtijdig stopgezet. En de aardbeving in Venezuela heeft al zeker 188 levens geëist.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Oranje is als groepswinnaar door op het WK na een 3-1 winst op Tunesië. Door een droomstart was de drukte snel af, al werd het na rust nog even spannend. De volgende wedstrijd is na het weekend. In de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur 's nachts speelt Nederland in Mexico tegen Marokko. Het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen wordt vanwege de extreme temperaturen vroegtijdig stopgezet. Alle bezoekers zijn om middernacht op de hoogte gebracht en moeten de camping in de loop van vandaag verlaten. Dat maakte de organisatie bekend. De beslissing is genomen nadat het KNMI gisteren code rood afkondigde voor 8 provincies, waaronder ook Flevoland. De organisatie wil hiermee geen onnodige risico's nemen voor het welzijn van iedereen. Twee krachtige aardbevingen hebben woensdag de noordkust van Venezuela en de hoofdstad Caracas getroffen, waarbij zeker 188 mensen om het leven zijn gekomen. De verwachting is dat dit dodental nog verder gaat oplopen, omdat reddingsteams nog steeds zoeken tussen het puin van de ingestorte gebouwen. Tot nu toe gold de beving in 1967 als een van de dodelijkste aardbevingen in de moderne geschiedenis van het land. Daarbij kwamen toen 240 mensen om het leven. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. En later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Oranje is als groepswinnaar door op het WK na een 3-1 winst op Tunesië. Het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen wordt vanwege de extreme temperaturen vroegtijdig stopgezet. En de aardbeving in Venezuela heeft al zeker 188 levens geëist.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op de volgende wegen. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Nederweert is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 2 kilometer file met een klein kwartier op onthoud. En de A4 Den Haag Rotterdam. Bij de Benelux-tunnel zijn veiligheidsmaatregelen aan de gang. Daar waren problemen met de camera. Er staat nu 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op de volgende wegen. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Nederweert is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 2 kilometer file met een klein kwartier op onthoud. En A4 Den Haag Rotterdam. Bij de Benelux-tunnel zijn veiligheidsmaatregelen aan de gang. Daar waren problemen met de camera. Er staat nu 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wakker worden met RJ. Goedemorgen met RJ. Op UR, Ujala Radio.

Zo, het is geworden 7:01. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Goedemorgen Nederland. We zijn weer van de partij, hè? Laatste werkdag van de week. Het is vrijdag. Vrijdag 26 juni. 26-06-26. Zo gaan we dat doen vandaag. Een hele goede morgen aan u allen toegewend namens directie en crew van Ujala Radio. Heet ik u allen heel, heel hartelijk welkom. Swagatam, khushamdeed, namaskar, satriyakal, assalamu alaikum. Zo, we hebben gekeken naar de wedstrijd gisteravond. Of gisternacht moet ik zeggen, afgelopen nacht. Nee hoor, ik heb niet gekeken. Maar ik zie wel al de kranten, die pakken uit hiermee hoor. Oranje die pakt dus groep winst met zegen op Tunesië. En vervolgt dus WK tegen Marokko. Dus hup hup Oranje, je hebt het goed gedaan. En wij zijn natuurlijk blij. We hebben wel een zware nacht gehad, want het was weer een plaknacht. Een slaaploze nacht geweest voor iedereen. Maar goed, we zijn weer erbij. En ik weet dat velen ook niet al te best geslapen hebben, maar toch alweer in de op hun telefoon bezig zijn om te typen. Goedemorgen, RJ. Ja, goedemorgen zeg ik ook tegen u allen. Kom, dan gaan we van start met het programma Good Day with RJ. Met daarin de actualiteiten die u van me zult krijgen en uiteraard ook de mooie liedjes.

Ja, en als je dit liedje dan zo hoort, zou je bijna een ander liedje erop kunnen zingen. Want die melodie, die zit er wel in. Kahona, kaho. Dat zit er echt wel in, hè. Dus als je goed hebt geluisterd, dan hoor je dat erin. Als je het niet hebt gehoord, omdat je nog half slaperig bent, dan kan je me voorstellen, hoor. Het was wel een mooi liedje van een tijdje geleden ook alweer. Is eigenlijk heel weinig gedraaid. Ja, met alleen pelk moet je halen, waren dat. En dan gaan we naar deze mooie song. Bij de wetenschap, 7:10. Voor degenen die moeten opschieten. Die moeten voortmaken. En wij gaan naar Piari Legge.

Ja, Chinmay, Chinmay. Nee, dat is niet Chinmay, Chinmay alleen maar. Maar wel een prachtig liedje van Vishal Mishra. En Tulsi Kumar was dat ook weer. En dat was uit Border 2. Ja. Prachtig liedje. En brengt ons naar 7:15 precies in de uitzending van Ujala Radio. Even kijken wat het weer ons allemaal nog meer te melden heeft. Dat willen we natuurlijk ook wel weten. Hoeveel graden is het nu op dit moment? Dan ga ik dat even voor je na. 22 graden geeft Weerplaza nu aan. En ja, het zal ook alweer behoorlijk heet worden vandaag. Plaatselijk zal het wel aanvoelen of er naar uitzien dat het zo'n 40 graden zal worden. Vrijdag wordt het zeer heet. Met landinwaarts 36 tot 39 graden. Plaatselijk kan het 40 graden worden. En in de kustgebieden steekt later in de middag en in de avond wind van zee op, waardoor het daar wat minder heet zal zijn. Dus dan gaan we dan allemaal daar naartoe. Nee, we blijven lekker thuis, want als voordat je in die auto stapt, dan ben je al bek af. Dus blijf maar lekker binnen vandaag en geniet van alles om je heen. Geniet vooral van Ujala Radio. En de mensen die me al appjes hebben gestuurd, dank je wel ervoor. Ik heb nu ook weer de 90s voor je klaarstaan. Uit de film... Zal ik die doen als eerste? Ja, 92. Yatra Kegi Dunia. Uit die film heb ik Naina Omeri Naina voor je.

Wat een geweldig lied was dit ook weer. Neina Omeri, Neina. En dat was dus uit de film Yatra Kegi Dunia. Dat was een hele mooie film. Aditya Pancholi die had erin gespeeld. Is hij het geweest? Ja. Samen met ene Rukhsar Rahman. Ik heb haar eigenlijk nooit meer in een film gezien dan alleen maar in die film. Maar ja, ik zie dat ze in aardig wat films heeft gespeeld. Alleen was ze dan als bijrolspeelster dan. Niet hoofdrol, want in deze film had ze dan wel een hoofdrol. Waarbij zowel zij als Aditya speelden als ongeneeslijke zieken. Ja, voor toen zeer heftig. En jammer dat het het niet gemaakt heeft, want het heeft een heel goed verhaal. Zeker een mooie film geweest. Anyway, we gaan naar de film Diwana met Kumar Sanu en Alka Yagnik die voor u gaan zingen. Paella.

0: Jouw hit, jouw Jala Radio. Jala Radio, feel the rhythm. Of next level gaan, Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Het land komt vandaag vrijwel helemaal stil te liggen door code rood. Veel scholen houden de deuren gesloten en evenementen zijn afgeblazen. Het is de allereerste keer dat het Weerinstituut deze zwaarste waarschuwing uitdoet vanwege de hitte. Het advies is om vandaag uit de zon te blijven, lichamelijke inspanning te beperken en genoeg te drinken. Tegelijkertijd vraagt drinkwaterbedrijf Vitens om juist nu extra zuinig te zijn met water. Nederland heeft vannacht met 3-1 van Tunesië gewonnen. Oranje kwam al heel snel op een 1-0 voorsprong. Dat was na 2 minuten en 21 seconden door een eigen doelpunt van Tunesië. Door deze winst is Nederland nu groepswinnaar. De volgende wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag om 3:00 s'nachts tegen Marokko. Huishoudens die de aansturing van een thuisbatterij, warmtepomp of laadpaal overlaten aan hun energieleverancier om netcongestie tegen te gaan, krijgen daar voortaan een vergoeding voor. Dit kan honderden euro's per jaar opleveren. Vorig jaar startte een aantal netbeheerders een proef om te testen of het slim aan- of uitzetten van deze apparaten helpt om de overbelasting van het stroomnet te voorkomen. De netbeheerders laten nu weten dat deze proef is geslaagd. En koning Charles gaat na de renovatie van Buckingham Palace volgend jaar niet in het paleis wonen. Hiermee stopt een traditie van bijna 200 jaar waarin het monument de hoofdwoning van de Britse vorst was. Buckingham Palace blijft wel gewoon fungeren als het hoofdkwartier van de monarchie. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. Later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
0: Ujala Radio, raato din, 24 ghante lagataar, aapke liye door gaat hier. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. दिल से बात करना है तो हम भी दिल से आपसे बात करेंगे हर एक चीज रात और दिन आप हमसे बात कर सकते हैं

irriteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisoveruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisoveruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Eén file op dit moment en die staat op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Kelpen-Oder is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 3 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ. Hallo RJ. Goedemorgen RJ. Hallo. Ujjala ke saath. Ghar ghar mein. Auto mein. Chahe jahan par bhi hai. Aap Ujjala hi Ujjala sunte hain. Ujjala ke saath. Een hele goedemorgen met RJ. Good morning.

een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Het is 7:07 inmiddels geworden. En dan heb ik ook natuurlijk weer strakjes de uptempo songs voor je erbij. Maar goed, weer alarm hebben we gehoord, hè. Kan dus wel 40 graden gaan worden vandaag. Dus vandaar dat vele, vooral de mensen die buiten werken, hebben ze dan vrijgegeven. De scholen, vele zijn gesloten. Anderen die een toets hadden, voor die is er dan weer maandag een optie. Even goed studeren als je nog niks gedaan had met die hitte. Dus heel veel succes allemaal. Toegewenst. Anyway, de appjes die ik dan heb binnengekregen. Aasje uit Haarlem, dankjewel voor je appje. En ook de groeten aan de kids en de kleinkinderen. Wimla in Den Haag, hartelijk dank ook. En je zegt, je zus Ine is net wakker. Nou, ik hoop dat Paul ook al wakker is. Je zwager. Dus wens ik hen ook een hele mooie dag toe. En ook weer zus Lina in Enschede. Fijne dag ook aan jou toegewenst. My matchmaker in Amstelveen is ook al wakker, hè? Hartelijk welkom. Bye, Haji Abdul Wahab Dennis. Een fijne dag. Ook een blessing Friday. Ook Imro G. Ja, je vond het begin van de opening van mijn programma heel mooi. Dank je wel daarvoor. Ook Kees vond dat een heel mooi begin. Ik dank u dan ook heel, heel hartelijk daarvoor. En Kees, moet je nog wel werken op zo'n hoogte, of niet? Of ben je lekker vrij vandaag? Anyway. Uit Zoetermeer ook een appje gehad van Ashmi. En Ashmi zegt dus dat Armaan lekker vrij is. Hij heeft dus maandag zijn toets. En dan wordt het weer even gezellig samen in huis. Groeten ook aan je man Ruby. En uiteraard ook aan Kiwi. Kieren en Ankel gaan daar in Hoofddorp ook een hele fijne dag aan jullie toegewenst. Rabien, hartelijk dank ook weer. Een fijne werkdag. En ook Ria, jij zegt je gaat buiten werken. Oké, soms werk je van huis uit en vandaag ga je dus naar buiten toe. Dan wens ik je een hele mooie dag toe, maar doe voorzichtig aan, hè. Veel drinken, maar goed, dat hoef ik jou niet te zeggen. Je bent een sportfanaat, dus dan komt het wel goed daarmee. Dankjewel allemaal voor de appjes. We gaan ons weer concentreren op de mooie muziekjes hier bij Ojala Radio. Inmiddels geworden 10 minuten over 7. 10 minuten.

Dil Uria, dat is een popsong van Sjaan en Anousha. En deze Anousha is van de Maldiven. En ze heeft heel veel awards gewonnen. Ze heeft veel verschillende shows gegeven van hoog kaliber, wordt er gezegd, op de Maldiven. En ja, dat ontgaat Sjaan dan ook niet, hè. En met die mensen werkt hij dan ook wel weer samen. Oké, dan gaan we nu naar Mashuka. Nee, niet die ene Mashuka. Maar deze is van Asiskar, Divnagi en even kijken, Virus.

mooie song was deze, Machuca. Is ook weer van een tijdje geleden. Even kijken van wanneer was dat ook alweer. Dat was ook uit 2022. En nu heb ik een andere uit dat jaar gehaald. Uit The Fame Game. Dupertamera by Sonidhi Johan.

dupperda mira, was dat ook weer een geweldige song van Sunny Hit Johan. 19 minuten over 7, bijna 10 voor 7:30.

van een hele poos geleden, ook alweer uit 2007. Deze Baby You're My Love, My Love. Great song. Sjaan, Shweta Pandit, Suzanne de Mello, die waren toen de tijd heel erg populair om erbij gehaald te worden. Even wat rustigers voor we naar de nieuwtjes toe gaan.

Ojala Radio, the best. Oké, dan gaan we beginnen met de nieuwtjes. Drie mensen zijn gisteren donderdag omgekomen bij incidenten op of rond het water. In Utrecht werd een 13-jarige jongen levenloos aangetroffen, in Nijmegen verdronken zwemmer en in het Limburgse Middelaar overleed iemand na een aanvaring met een boot. Ik had ook iets gelezen op mijn telefoon van een 16-jarig meisje dat door een aanvaring in het water terecht was gekomen en aan haar verwondingen is overleden. Ik weet niet of ze dat meisje daarmee bedoelen. In elk geval, het lichaam van de 13-jarige jongen werd gevonden in de Strijk Viertelplas in Utrecht. Hij werd sinds het einde van de middag vermist en daarna is er een grote zoekactie opgezet. Rond 7:50 werd hij aangetroffen in het water. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is. Veel mensen waren bij de plas aanwezig en waren mogelijk getuigen van het incident. Voor hen is slachtofferhulp beschikbaar. In de Waal bij Nijmegen werd een 21-jarige drenkeling levenloos uit het water gehaald. Hulpdiensten die startten hun zoekactie aan het einde van de middag met behulp van een drone, een helikopter en een boot. De man werd een uur later doodgevonden en volgens de Gelderlander sprong het slachtoffer vanaf een brug in het water en kwam hij daarna niet meer boven water. In het Limburgse Middelaar kwam iemand om het leven bij een aanvaring tussen een boot en een zwemmer. De politie heeft een verdachte aangehouden en of het gaat om de bestuurder van de boot kan een woordvoerder van de politie nog niet zeggen. Ook over de identiteit van het slachtoffer is er niets bekendgemaakt. De politie zegt dat de toedracht van het incident wordt onderzocht en zo is nog niet duidelijk of er sprake is van een noodlottig ongeval of een strafbaar feit. Ja, bootje varen is wel leuk, maar je moet ook een beetje ervaring hebben van als het water een beetje troebel wordt, als er grote boten langskomen, dan krijg je wat van die hoge golven erbij. En dan kan je gaan kapseizen. En dan moet je wel goed kunnen zwemmen. En als je dat niet hebt, niet die ervaring hebt daarin met zulk groot water, moet je toch wel voorzichtig zijn als je zomaar een plas ingaat. Of gaat bootje varen. Altijd goed uitkijken. Nou, ik zei het ook al eerder, alle krantenkoppen dus met oranje poolwinnaar na zege op Tunesië. Maar bondscoach Koeman die baalt van de slordige momenten. Dus hij moet ze stevig aanpakken, want ze moeten goed scoren tegen Marokko. Oké, dan gaan we naar het dodental. Na de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 235. Ook zijn er tot nu toe meer dan 4300 gewonden die in het ziekenhuis behandeld worden. Waarschijnlijk lopen de aantallen doden en gewonden nog flink op. Er worden ook nog steeds veel mensen vermist. Inmiddels sturen steeds meer landen hulp naar het getroffen gebied. Zo zijn er reddingswerkers uit Duitsland onderweg naar Venezuela. Een Duitse hulpverlener zegt dat de eerste 72 uur na de aardbeving cruciaal zijn. We kunnen in die tijd nog veel levens redden. Ook Mexico stuurt 250 reddingswerkers en speurhonden.

naar het gebied. De VS hebben $150 miljoen vrijgemaakt voor hulp. En ook stuurt het land 2 militaire schepen, vliegtuigen en helikopters om reddingsoperaties te ondersteunen. En ook Nederland heeft hulp aangeboden aan Venezuela. Minister Sorchma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt dat er een urban search en rescue team wordt gestuurd. En in dat team werken specialisten van onder meer de brandweer, politie en bouwkundigen samen. Zo hebben we nog veel meer nieuwtjes, maar dat gaan we dan maar strakjes doen. Eerst gaan we naar onze 70er song. Zal ik die doen of zal ik die doen? Even kijken. We doen deze van Mukesh Ji.

Nog even kijken wat voor nieuwtjes ik nog meer erbij heb. Hier, ja, er zijn zoveel. En ik wil alles met je delen, maar dat is natuurlijk niet mogelijk. Gisteren had ik al verteld over dat DEFCON .1 Hardstyle Festival, hè. En het is dus inderdaad ook gewoon gestopt. Hardstyle Festival DEFCON .1 in Biddinghuizen. Die wordt vanwege de verwachte extreme temperaturen voortijdig beëindigd. Alle bezoekers zijn om middernacht ingelicht. En zij worden gevraagd om de camping in de loop van vrijdag van vandaag dus te verlaten. Zo heeft de organisatie gisteren bekendgemaakt. Het ondenkbare is dus gebeurd. De organisatie besloot tot deze maatregel nadat het KNMI donderdag dus code rood afkondigde voor 8 provincies, waaronder Flevoland. Het festival wil daarom geen onnodige risico's nemen met het oog op het welzijn van iedereen. Dus de organisatie heeft de beslissing samen met autoriteiten genomen. En zo staat daar dus in de verklaring. Nou, ik kan ze geen ongelijk geven. Want je wilt het allemaal niet op je geweten dragen, toch? Dus is dat maar beter ook. En ja hoor, dan ga ik hier naartoe. Huishoudens die de aansturing van hun thuisbatterij, warmtepomp of laadpaal uit handen geven aan de energieleverancier om zo netcongestie te bestrijden, gaan daar geld voor krijgen. Het kan honderden euro's per jaar opleveren. En vorig jaar begonnen netbeheerders Liander in Excess. Ja, Enexis is dat. En Stedin. Samen met 3 grote energiebedrijven, zoals Essent, Eneco en Vattenfall. Met een proef om te kijken of het slim inzetten of uitzetten van laadpalen, warmtepompen en batterijen helpt met netcongestie te voorkomen. En nu kondigen de netbeheerders aan dat de proef is geslaagd en dat de techniek grootschalig zal worden ingevoerd. En dankzij het voorkomen van de netcongestie konden afgelopen jaar nieuwe huizen in Gelderland en Flevopolder toch een stroomaansluiting krijgen. Zo'n 35.000 huishoudens konden afgelopen jaar meedoen aan de proef. Nu gaat het om honderdduizenden. Huishoudens in de provincies Gelderland en Utrecht en in delen van Flevopolder en Noord-Brabant die kunnen de komende tijd een aanbod krijgen om mee te doen. En zo wordt dan de elektriciteitsnet in hun wijk ontlast. De hoop is dat zo'n 70.000 huishoudens ingaan op het aanbod en dat zij van hun energieleverancier, dus dat krijgen zij dus van hun energieleverancier. En netbeheerders hebben voor de komende jaren enkele tientallen miljoenen euro's uitgetrokken voor dit project. En ja. Want huishoudens kunnen dus daarmee geholpen worden. En dat is alleen maar fijn te weten.

Kerkorie. Ja, dat was weer uit De Maal 4, de nieuwe movie. Maar ik ga hier naartoe, want dit is een geweldig lied. Simmerun Teranaam. En daarna ga ik je toch nog een andere versie laten horen hiervan. Want het is een liedje van een tijdje geleden. Maar het was vorig jaar, nee, 2 jaar geleden ook alweer. 3 zelfs, 2023 dacht ik, ja.

Ja, geweldige song is dat. Onthoud me goed, want er is nog een andere versie. Eigenlijk zijn er meerdere versies van. Maar zoals je die gehoord hebt, is het allemaal toch een beetje anders. Het is een bekende song geweest, dus van... Ga ik je later vertellen. Blijf afgestemd. In elk geval, even kijken, kan dit niet in zijn geheel voor je draaien. Want ik moet weer naar mijn... 70's song gaan. En die heb ik dus al gehad. Is een geweldig liedje. Heb ik nu ook klaarstaan. Maar ik wil toch maar naar mijn 70's song gaan. En dan moet ik dus wel mijn muziekje erbij halen. Want dan gaan we eerst naar de appjes toe. Die krijg je dus strakjes van me. Chandra, dankjewel voor je appje. Een fijne dag ook aan jou toegewenst. Lachmanji in Scheveningen. Ook Mieke, een fijne werkdag ook voor jou toegewenst. Raj, hartelijk dank. En ook Joyce daar in Brabant wens ik een very nice day. Ook Sudesh, ook een mooie dag voor jou. En Anoop, ik weet dat je altijd luistert. Dat zeg je me altijd. Hè. Je typt niet altijd of je appt niet altijd. Maar bij deze dus ook voor jou een hele mooie dag daar in Den Bosch. Henny en Shirley, ook een mooie dag aan jullie toegewenst. En ja, dat was na lange tijd hè, dat liedje. Kees, Simmeroen, dat is na lange tijd, maar het is mooi, zeker weten. En mijn broer Kees, blijf afgestemd op het Jala Radio. Auntie Jessie, hartelijk dank ook voor je belletje. Ook Mila wens ik een mooie dag toe. En ik zie dat Shanta Tagalu ook een appje heeft gestuurd. Bahot garm hè, Hanji. Bahot garm hè. Maak je niet druk daarover. Houd het hoofd koel. En probeer toch zoveel als mogelijk te drinken. Dat moeten we zeker niet vergeten om te doen, hè.

0: नहीं पियोगे?
1: मैं नहीं पीता।
0: सिर्फ एक घूंट?
1: सिर्फ एक।
0: मेरी खातिर।

0: I am Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu.
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam. Pyar hota hai diwana.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 5:30 en het concert start om 7:00. 70% reeds uitverkocht. Dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com.
3: Deepika Padukone.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sonodigam.
9: My name is Shah Rukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
11: You are. You are. You are.
12: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In Den Haag gaan de parlementaire coronavoeren vandaag verder. Dit keer worden voormalig onderwijsminister Arie Slob en Nienke Luyks, zij is de oud-voorzitter van Scholierenbond Lax, ondervraagd. Uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van 68% het belangrijk vindt dat het parlement een uitgebreid rapport over de coronaperiode opstelt, terwijl 29% dit juist minder belangrijk vindt. Het land komt vandaag vrijwel helemaal stil te liggen door code rood. Veel scholen houden de deuren gesloten en evenementen zijn afgeblazen. Het is de allereerste keer dat het Weerinstituut deze zwaarste waarschuwing uitdoet vanwege de hitte. Het advies is om vandaag uit de zon te blijven, lichamelijke inspanning te beperken en genoeg te drinken. Tegelijkertijd vraagt drinkwaterbedrijf Vitens om juist nu extra zuinig te zijn met water. Huishoudens die de aansturing van een thuisbatterij, warmtepomp of laadpaal overlaten aan hun energieleverancier om netcongestie tegen te gaan, krijgen daar voortaan een vergoeding voor. Dit kan honderden euro's per jaar opleveren. Vorig jaar startte een aantal netbeheerders een proef om te testen of het slim aan- of uitzetten van deze apparaten helpt om de overbelasting van het stroomnet te voorkomen. De netbeheerders laten nu weten dat deze proef is geslaagd. En koning Charles gaat na de renovatie van Buckingham Palace volgend jaar niet in het paleis wonen. Hiermee stopt een traditie van bijna 200 jaar waarin het monument de hoofdwoning van de Britse vorst was. Buckingham Palace blijft wel gewoon fungeren als het hoofdkwartier van de monarchie. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. Later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste. Ujala Radio.
13: Tujhe lage na najariya.
14: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Oh, Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files op dit moment. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Nederweert gebeurde er in alle vroegte al een ongeluk. De weg is zelfs even dicht geweest, maar inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij. Er staat nog wel zo'n 7 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En de A73 Nijmegen-Maasbracht. Bij Kuik ook een ongeluk. Er zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Hier is de rechte rijstrook dicht en dat kost je daar een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ, Abujan Radio. Tu jaane hai toh, haha, tu jaane hai toh, Ujala Radio, sabse badhkar wala.

voor de 7:07. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Het is de 26e van de 6e maand 2026. De 26-6-26 kan je zeggen. Hartelijk welkom. En we hebben het gehoord wat het weer betreft. Rustig blijven. En gewoon genieten van Ujala Radio. En ja, het is dan wel drukkend weer. Warm weer. Hittegolf, zoals we het ook zelf zeggen. Toch heb ik aardig wat op tempo songs voor u, hoor. Jazeker. Maar eerst gaan we naar onze 80's. Want dat wil u ook wel weten wat ik voor u heb. En dat is deze van Lata G. Samen met Kishore Kumar. Uit de film Zameen Asma. Music by Artie Burman.

Heerlijk liedje was dat ook weer, hè? Geweldige song uit Mien Asma van 1984. Rita uit Vianen, dankjewel voor je appje. Ook een hele mooie dag aan jou toegewenst. En ook Prabha daar in Amsterdam wens ik een mooie dag toe. Ja, jij gaat zometeen... Nou, in deze hitte, ik wens je het beste hoor. Met ventilator erbij. Ga je rotties maken. Ja, als ze dat lusten, dan moet je dat ook maar gaan maken, hè. In elk geval ook Tony in Polen wens ik een fijne vakantie toe. Geniet er met volle teugen van. Hoeveel graden is het daar bij jou? Dat wil ik toch wel even weten, hoor. Maar goed, ik wacht het maar af. In de tussentijd dan... heb ik ook weer iets moois. En dat is van een tijdje geleden ook alweer. Is van de film Rap Nibbanadi Jori. Ik heb zoveel geselecteerd. En dan moet ik weer andere liedjes erbij halen. Want ik heb weer informatie over Sonu Nigam.

Ja, en ik zei al dat ik wat informatie heb over Sonu Nigam. Sonu Nigam is namelijk onderscheiden met de prestigieuze titel Padma Shri. Ja, dat heeft hij nu eindelijk gekregen. Er werd al geroepen Padma Shri, maar hij had die titel nog niet echt gekregen. Maar nu wel. Het is geen award, het is gewoon een titel die nu bij zijn naam hoort. Net als we hadden dus Padma Shri Mohammed Rafi. Het is geen award. En dat natuurlijk voor zijn uitmuntende bijdrage in de muziekwereld. Sonu is een van de meest gevierde playbackartiesten en muziekregisseurs van India. En hij weet het publiek al decennia lang te betoveren met zijn veelzijdige stem, veelzijdige songs en uitzonderlijk bereik, opmerkelijk vermogen en verschillende genres waar hij dus altijd weer mensen weet in te pakken. En in de loop van zijn carrière heeft hij dus meer dan 6000 nummers gezongen in pakweg 28 talen. Ja, Engels, als in Trinidad is, zingt hij dan ook wel precies zoals in Trinidad. Van alles en nog wat. Ik moet dat even zoeken als ik het zo snel kan vinden. Trinidad, een song van Sonu Nigam. Maar dat heb ik ook nog weer voor je. Maar hij heeft heel veel mooie liedjes op zijn naam staan. Even kijken hoor. Trini Song. Ja, dat moet ik dan ook weer even zoeken voor je. Dan kan ik het zo meteen wel rustig voor je zoeken. Op dit moment kan ik hem niet zo snel vinden. Ik denk dat ik hem hier zo moet hebben. In elk geval, we gaan het zo meteen uitzoeken. Sonu Nigam heeft dus nu de Padma Shri-titel voor zijn naam staan. Hij staat ook bekend om zijn toewijding aan de muzikale wereld. Is met alles en nog wat bezig. En de Padma Shri is een erkenning voor uitzonderlijke bijdrage in de Indiase muziekwereld. Dit heeft hij ook op zijn naam staan. In weken is het populair geweest en eigenlijk tot nu toe als je het hoort.

hè? Ja, en dan heb ik die andere gevonden hoor in de tussentijd. Dus dan gaan we er nu ook wel gelijk naar luisteren. 8:58 voor degenen die al aan het werk zijn. Ja, ik weet het. Als je aan het werk bent, dan kan je niet dansen. Maar je kan wel genieten als je meeluistert naar Ojala Radio. Amchotani erbij van Sonu Nigam. Trinilarki.

0: was dus zo'n unicum. En daar ga ik nu, want Pat Mashri Mohammed, die heeft ook in verschillende talen veel gezongen.
1: And to fall in love with beauty!

Zo, dat maakt je dan automatisch ook weer lekker vrolijk, niet waar? The she I love is a beautiful, beautiful dreams come true. Mohamed Rafie dus, toen hij ook ergens op reis was. En toen hij in Suriname was bijvoorbeeld. Dit.

0: Ayayaya, Milobisaranang, soeku, soeku.
1: Je vraagt je af, was dat echt Mohammed Rafi die zo schreeuwde? Ayayaya, we houden allemaal van Suriname. Dat is waar. En ik check ook eventjes als ik nog wat nieuwtjes voor je heb wat Suriname betreft. Ja, toch? Maar in de tussentijd heb ik ook wel een andere mooie song van nu nog wel voor je. Even kijken waar de nieuwere songs ook weer zijn. Want ik heb allemaal van die songs van een tijdje geleden voor je erbij gehaald. De Chutney Song moet ik ook nog voor je afdraaien.

Kijse manie, kijse manie. Ja, Kantjen had het gezongen. Het Ramdeo-Jaito had het gezongen. Noem maar op. Iedereen had het gezongen. En nog steeds gebruiken ze het om ergens in een film te gebruiken. En het brengt alleen maar vrolijkheid.

Sundari. Ja, dat was een hele leuke ook weer. Even kijken, dat was dus uit Bhoot, Bangla. Dan gaan we naar...

Zo, dat brengt ons ook alweer naar 12 minuten, bijna 13 voor 9. En ik had het ook al beloofd, hè. Je hebt je een liedje eerder laten horen van Vishal Mishra, was dat, als ik me niet vergis, hè. En even kijken, Satya Tandon, die had hem gezongen. Dat liedje Simran Teranam is dus toen geweest uit de film Yaariya van 2023. Dat liedje is origineel van de Qawwali-zanger Nusrat Fateh Ali Khan. Is in een trendy-outfitje gestoken en toen werd het Simran Teranam. Maar way back, zo'n bijna ook alweer, hoeveel jaar is dat niet al? 97 is dit liedje gemaakt. Want dat lied heette eigenlijk Sanso Kimala. Zo heet dat lied. En zij hebben er dus van gemaakt Simran Teranam. En Kavita Krishnamurti die had het dus gezongen in de film Koila.

0: You are Ujala Radio, सबसे बड़का वाला 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.ujala.nl Ujala Radio.
1: So is that, don't stop till you get enough. En ja, vandaag is wel 26 juni. Gisteren was het precies 17 jaar dat hij deze aardbol verliet. Michael Jackson. En Michael Jackson, Michael Joseph Jackson, ook bekend als de King of Pop, was een van Amerika's grootste zangers, danser, componist, filantroop, noem maar op. Alles wat hij deed moest perfect gaan. Van een leien dakje. Hij nam geen genoegen met zichzelf om eventjes iets maar zo te doen. Nee! Hij geldt als een van de succesvolste artiesten ooit. En is de meest bekroonde solo muziekartiest ter wereld. Michael Jackson onderscheidde zich door zijn herkenbare stem en typische dansbewegingen. En als ik kijk naar anderen hoe zij dan proberen te dansen, dan denk ik, ja, ze doen hun best ermee. Maar zelfs zijn neefje uit de film Michael, dan denk ik van, hij doet het wel goed, maar Michael had die slanke lijn. En dat paste gewoon bij alles wat hij deed. Het kwam er gewoon smooth uit. Het kan niet anders zijn. Het is dus precies 17 jaar geleden dat hij deze aardbol verliet. Anyway, ik ga u groeten. Ik wens u een hele fijne dag toe. Hou het op pani te drinken. Vooral geen andere drank drinken als whisky of bier of wat dan ook. Daar krijg je het alleen maar heter van. Dus hou het maar op pani. En neem niet zomaar een duik in de wateren, want je weet maar nooit. Blijf vooral afgestemd op Ujala Radio. En by the way, deze zondag dan ben ik er niet. Dus graag tot maandagochtend om 6:30. Signing off voor Ujala Radio, RJ. Shubdin ik mubarak din, namaskar. Allah hafiz gate gungunate aur muskurate rehna. En dan ga ik er toch even snel uit met dit. Juma Mubarak zeg ik ook tegen u allen. Gisela uit Alphen aan de Rijn, dankjewel voor je appje. Leila, Sojit, Hardwar, Marian, ook Amina, Margriet en Waldo, Naima, Naida en Sohaira, ook voor jullie allemaal. Een fijne vrijdag, Juma Mubarak voor iedereen.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Hoezana Radio.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
2: Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Rag and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Obroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozen Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, Henneavonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.

0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Vanaf woensdag 1 juli gaat het elektriciteitsnet in heel Brabant op slot. Netbeheerder Enexis laat weten dat vanaf die datum ook alle nieuwe aanvragen van kleinverbruikers, zoals voor nieuwbouwprojecten en meterkastuitbreidingen, in de hele provincie op een wachtlijst belanden. Eerder moesten zware aansluitingen voor onder meer bedrijven al op hun beurt wachten. De netcongestiekaart van Brabant, die laat zien waar het stroomnet vol is, kleurt op dit moment al bijna volledig rood. In Den Haag gaan de parlementaire coronavoeren vandaag verder. Dit keer worden voormalig onderwijsminister Arie Slob en Nienke Luyks, zij is de oud-voorzitter van Scholierenbond Lax, ondervraagd. Uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van 68% het belangrijk vindt dat het parlement een uitgebreid rapport over de coronaperiode opstelt, terwijl 29% dit juist minder belangrijk vindt. Het land komt vandaag vrijwel helemaal stil te liggen door code rood. Veel scholen houden de deuren gesloten en evenementen zijn afgeblazen. Het is de allereerste keer dat het Weerinstituut deze zwaarste waarschuwing uitdoet vanwege de hitte. Het advies is om vandaag uit de zon te blijven, lichamelijke inspanning te beperken en genoeg te drinken. En het hardstylefestival DEFCON 1 in Biddinghuizen wordt vanwege de extreme temperaturen vroegtijdig stopgezet. Alle bezoekers zijn om middernacht op de hoogte gebracht en moeten de camping in de loop van vandaag verlaten. De organisatie wil hiermee geen onnodige risico's nemen voor het welzijn van iedereen. Het weer nog. Na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. Later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Ujala Radio, desh bhar mein tu jaane hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, ha? Har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaane hai toh. Dhindora baja dijiye. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujaneto, Ujala Radio, feel the energy.
0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisse Vooruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ozone Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
3: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
4: You are.
5: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Afgelopen nacht ontstond er onrust op Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen. De vlam sloeg in de pan toen bleek dat het festival vanwege de hitte

0: onder meer bedrijven al op hun beurt wachten. De netcongestiekaart van Brabant, die laat zien waar het stroomnet vol is, kleurt op dit moment al bijna volledig rood. Het dodental na de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 235. De Amerikaanse geologische dienst waarschuwt dat het aantal doden zelfs kan oplopen tot 10.000 of misschien wel 100.000. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het land in meer dan 100 jaar. En de camper die al een week vaststond in het Drentse natuurgebied Gollowerveen is weggesleept. Volgens RTV Drenthe is het de eigenaar uiteindelijk zelf gelukt om het voertuig weg te rijden. De camper zakte vorige week vrijdag door een houten vlonderpad dat eigenlijk alleen voor fietsers en wandelaars is bedoeld. De bestuurder had een verkeerde afslag genomen, waarna de planken braken onder het gewicht van het zware voertuig. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. En later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonodigam.
7: My name is Shahrukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio.
9: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kistudio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato din. Aap hamse baat kar sakte hain. Aur ham aap se baat karenge. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp nummer hai. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file op dit moment. Die staat op de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole is daar 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Ganivale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagidusein. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: You are.
2: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Vanwege de hitte en code rood bezorgt PostNL vandaag geen post- en brievenbuspakjes in de provincies waar code rood geldt. Omdat postbezorgers vooral te voet of op de fiets werken, is besloten de bezorging daar stil te leggen om hun gezondheid te beschermen. Rouwpost en medische post worden wel gewoon bezorgd. De man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Magdeburg is in Duitsland veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Bij de aanslag vielen destijds 6 doden en honderden gewonden. Vanwege de enorme omvang van de zaak werd er bij Magdeburg een grote tijdelijke rechtszaal gebouwd, zodat honderden slachtoffers, nabestaanden en geïnteresseerden het proces konden bijwonen. In Den Haag gaan de parlementaire coronavoeren vandaag verder. Dit keer worden voormalig onderwijsminister Arie Slob en Nienke Luyks, zij is de oud-voorzitter van Scholierenbond Lax, ondervraagd. Uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van 68% het belangrijk vindt dat het parlement een uitgebreid rapport over de coronaperiode opstelt, terwijl 29% dit juist minder belangrijk vindt. En de camper die al een week vaststond in het Drentse natuurgebied Gollebaveen is weggesleept. Volgens RTV Drenthe is het de eigenaar uiteindelijk zelf gelukt om het voertuig weg te rijden. De camper zakte vorige week vrijdag door een houten vlonderpad dat eigenlijk alleen voor fietsers en wandelaars is bedoeld. De bestuurder had een verkeerde afslag genomen, waarna de planken braken onder het gewicht van het zware voertuig. Het weer nog. Vandaag geldt in een groot deel van het land een weeralarm in verband met de hitte. In het zuidoosten kan het lokaal 40 graden worden. En ook morgen is het snikheet, met in de avond vanuit het zuiden kans op stevige onweersbuien. Volgende week is het weer afgekoeld. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
3: Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Salgren hè. Of ga je trouwen? Door Viva Hone Wale, door Shadi Hone Wale, ja, Kizika Moon Sanskar hè. Ujala Radio per vermaas aap deze te hebben. Pandra vermaas voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: tijden, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op de volgende wegen. De A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij knooppunt Hoogstraat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 20 minuten. A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht Centrum. Twee rijstroken dicht door een ongeluk. Vertraging 5 minuten. En tenslotte nog de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Bij het Hellegatsplein 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Bestaat 40 jaar, niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude jurbe daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wierin Juwelier en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
2: Raad Odin. Subha Odisham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Tor Radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
3: Lekker.

0: I am Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu.
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam. Pyar hota hai diwana.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 7 uur. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Vivah, Nikah, Henna-avonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Vivah of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
3: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL. NL.
4: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio.
5: You are. You are. You are.
6: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maagdenburg heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. De man werd vervolgd voor de moord op 6 mensen en 338 pogingen tot moord. De overleden slachtoffers zijn een jongetje van 9 en 5 vrouwen. In België zijn de verdachten geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik in maart dit jaar. De politie maakte dat via X bekend nadat 7 arrestaties waren verricht. Het federaal parket wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. In Frankrijk zijn, sinds het steeds warmer werd vanaf 18 juni, al 55 mensen verdronken. Dat zei de minister van Sport Ferrari vandaag. Het gaat vooral om jonge mensen die verkoeling zochten door op plekken te gaan zwemmen waar normaal niet wordt gezwommen en het gevaarlijk is. De Utrechtse amateurvoetbalclub USV Hercules bevestigt dat de oudspeler Mats Grotenberg gisteren is overleden. Hij werd door een boot aangevaren toen hij aan het zwemmen was bij de Mokerplas in het noorden van Limburg. Hercules noemt Grotenberg een held en wenst zijn nabestaanden alle kracht dit verlies te dragen. Mats Grotenberg is 28 jaar oud geworden. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt langzaam en zeker drukker op de weg. De volgende files vallen op. Om te beginnen de A12. Arnhem ligt hier de Duitse grens. Bij de grenscontrole staat een kwartier op onthoud. De A16 Rotterdam-Breda. Voor Rotterdam-Feyenoord 5 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. En tenslotte de A28 Assen richting Zwolle. Bij Afrit Westerbork is een ongeluk gebeurd. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Ga rekening met bijna 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Na na na ni, da da da di, ka ka ka ki, ma ma ma mi, phuwa phuppa, behen, aur e bhai, tu bhi sune hai toh, Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines.
2: Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maagdenburg heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. De man werd vervolgd voor de moord op 6 mensen en 338 pogingen tot moord. In België zijn de verdachten geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik in maart dit jaar. De politie maakte dat via X bekend nadat 7 arrestaties waren verricht. In Frankrijk zijn, sinds het steeds warmer werd vanaf 18 juni, al 55 mensen verdronken. Dat zei de minister van Sport Ferrari vandaag.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Ujala,

0: You are listening to Coke Studio Pakistan on Savan.
1: You are. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het wordt langzaam zeker ook wat drukker op te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag.
1: Live vanuit de hoofdstad.
2: Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shah die honen wel heen? Zullen we wel over? Door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shah die honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Ujala Radio, देश भर में तू जाने है तो Ujala Radio, उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में, हर कोना में, ओटो में, घर में सुनाई देता है Ujala Radio DAB Plus के जरिए. उजाला इस वन हेल नीदरलैंड, तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is verder opgelopen. Sinds dinsdag is er een evacuatieplan in werking om schepen na maanden veilig uit de Persische Golf te krijgen. Het begeleiden van schepen is gisteravond stilgelegd na een aanval op een schip. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maartenburg heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. De man werd vervolgd voor de moord op 6 mensen en 338 pogingen tot moord. De overleden slachtoffers zijn een jongetje van 9 en 5 vrouwen. In België zijn de verdachten geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik in maart dit jaar. De politie maakte dat via X bekend nadat 7 arrestaties waren verricht. Het federaal parket wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. In Frankrijk zijn, sinds het steeds warmer werd vanaf 18 juni, al 55 mensen verdronken. Dat zei de minister van Sport Ferrari vandaag. Het gaat vooral om jonge mensen die verkoeling zochten door op plekken te gaan zwemmen waar normaal niet wordt gezwommen en het gevaarlijk is. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, raat aur din, 24 ghante lagatar aapke liye doorgaat hier. Aur haan, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap hum se baat kar sakte hai.

0: are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het begint iets drukker te worden onderweg. Dat merk je onder andere op de A8, Amsterdam richting Zaanstad. Bij Zaanstad-Koog heb je nu 10 minuten vertraging. Dan de A16, Rotterdam richting Breda. Bij de Van Brienenoordbrug gebeurde een ongeluk. Twee rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Dan de A58, Breda richting Bergen-op-Zoom. Door een ongeluk bij Heerlen zijn twee rijstroken dicht. Daar heb je een half uur vertraging. En tot slot de N57, Rotterdam richting Middelburg. Bij de Haringvlietdam een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het begint iets drukker te worden onderweg. Dat merk je onder andere op de A8, Amsterdam richting Zaanstad. Bij Zaanstad-Koog heb je nu 10 minuten vertraging. Dan de A16, Rotterdam richting Breda. Bij de Van Brienenoordbrug gebeurde een ongeluk. Twee rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Dan de A58, Breda richting Bergen-op-Zoom. Door een ongeluk bij Heerlen zijn twee rijstroken dicht. Daar heb je een half uur vertraging. En tot slot de N57, Rotterdam richting Middelburg. Bij de Haringvlietdam een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maagdenburg heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. De man werd vervolgd voor de moord op 6 mensen en 338 pogingen tot moord. In België zijn de verdachten geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik in maart dit jaar. De politie maakte dat via X bekend nadat 7 arrestaties waren verricht. In Frankrijk zijn, sinds het steeds warmer werd vanaf 18 juni, al 55 mensen verdronken. Dat zei de minister van Sport Ferrari vandaag.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: ये आज तुम्हें क्या हो गया है? तो अपने दिल को समझाओ ना।
1: मचल उठा ये

Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kasat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kasat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Indian restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: You are.
4: Dit is het Ujala nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. 50 tot 60 asielzoekers wachten tijdens de extreme hitte van vandaag buiten op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel op een opvangplek. Dat meldt het Rode Kruis. De situatie is onverantwoord. Dit kan zo niet langer, zegt een woordvoerder. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is verder opgelopen. Sinds dinsdag is er een evacuatieplan in werking om schepen na maanden veilig uit de Persische Golf te krijgen. Het begeleiden van schepen is gisteravond stilgelegd na een aanval op een schip. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maartenburg heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. De man werd vervolgd voor de moord op 6 mensen en 338 pogingen tot moord. De overleden slachtoffers zijn een jongetje van 9 en 5 vrouwen. In België zijn de verdachten geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik in maart dit jaar. De politie maakte dat via X bekend nadat 7 arrestaties waren verricht. Het federaal parket wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, I'm Katrina Kaif.
6: Hi, everybody, this is Malaika Arora Khan.
7: Hi, I'm Farah Khan.
8: Hi, this is Rani Mukherjee.
9: I'm Akshay Kumar.
10: Hi, everyone in Holland. My name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां हैं उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

0: are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het wordt drukker op de weg. De meeste files staan in de zuidelijke helft van Nederland. Dat merk je onder andere op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Beest heb je een kwartier vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Dan naar de A50, Eindhoven richting Arnhem. Bij knooppunt Bankhoef is de weg dicht door een autobrand. Omrijden kan via Den Bosch en knooppunt Del over de A2 en de A15. En tot slot de N57, Rotterdam richting Middelburg. Bij de Haringvlietdam heb je nu een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Sangeet ke rang, Ujala Radio par.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. 50 tot 60 asielzoekers wachten tijdens de extreme hitte van vandaag buiten op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel op een opvangplek. Dat meldt het Rode Kruis. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is verder opgelopen. Sinds dinsdag is er een evacuatieplan in werking om schepen na maanden veilig uit de Perzische Golf te krijgen. Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maagdenburg heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. De man werd vervolgd voor de moord op 6 mensen en 338 pogingen tot moord. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Jouw business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
1: के घर पे आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो मेल नार info@ujala.nl.
3: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
4: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Het Israëlische leger heeft met drones flyers verspreid in het zuiden van Libanon. Dat meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Het is de eerste keer dat Israël op deze manier een evacuatiebevel geeft sinds vorige week een nieuw bestand werd gesloten tussen Israël en Hezbollah. Het verspreiden van flyers is een tactiek die Israël al langer gebruikt. Reddingswerkers hopen in het noorden van Venezuela slachtoffers van de aardbevingen van afgelopen woensdag te kunnen redden uit de puinhopen en de lichamen van slachtoffers te kunnen achterhalen. Op een website opgericht om vermisten te vinden zoeken familieleden en vrienden naar 49.600 mensen van wie het lot sinds woensdag onbekend is. 50 tot 60 asielzoekers wachten tijdens de extreme hitte van vandaag buiten op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel op een opvangplek. Dat meldt het Rode Kruis. De situatie is onverantwoord. Dit kan zo niet langer, zegt een woordvoerder. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is verder opgelopen. Sinds dinsdag is er een evacuatieplan in werking om schepen na maanden veilig uit de Persische Golf te krijgen. Het begeleiden van schepen is gisteravond stilgelegd na een aanval op een schip. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते हैं ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके हैं Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो Ujala Radio
5: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: WNUR.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 150 kilometer file. Op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn heb je een kwartier vertraging tussen Badmen en Twello. Dat komt door een vrachtwagen met pech. Een autobrand op de A50 van Eindhoven naar Arnhem kost je een uur extra tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. Rechterreis ook is dicht. Omrijden doe je via Den Bosch, knooppunt Del en Tiel over de A2 en de A15. Dan de N57 Rotterdam-Middelburg tussen Hellevoetsluis en de Harenvliet-Dam, 20 minuten vertraging. Dat komt door bezoekers aan concentratie. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welcome to Ujala Radio, aapka Manoranjan Radio Station. Aap sabhi ko swagat hai.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. 50 tot 60 asielzoekers wachten tijdens de extreme hitte van vandaag buiten op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel op een opvangplek. Dat meldt het Rode Kruis. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is verder opgelopen. Sinds dinsdag is er een evacuatieplan in werking om schepen na maanden veilig uit de Perzische Golf te krijgen. Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maagdenburg heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. De man werd vervolgd voor de moord op 6 mensen en 338 pogingen tot moord. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er staat nu 150 kilometer file. Op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn heb je een kwartier vertraging tussen Badmen en Twello. Dat komt door een vrachtwagen met pech. Een autobrand op de A50 van Eindhoven naar Arnhem kost je een uur extra tussen Os-Oost en Knoopend Bankhoef. Rechterrijstrook is dicht. Omrijden doe je via

जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

live vanuit de Hoofdstad. Radio. 4 juli bestaat 40 jaar.

0: maart vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-67-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Oh,
0: Ujala, Larehe, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gani Wale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-VV2-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Salgren hè. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kisi ka moonne sanskar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap de sekte hè. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. www.ujala.nl.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 2:50 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. Het Israëlische leger heeft met drones flyers verspreid in het zuiden van Libanon. Dat meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Het is de eerste keer dat Israël op deze manier een evacuatiebevel geeft sinds vorige week een nieuw bestand werd gesloten tussen Israël en Hezbollah. Het verspreiden van flyers is een tactiek die Israël al langer gebruikt. Reddingswerkers hopen in het noorden van Venezuela slachtoffers van de aardbevingen van afgelopen woensdag te kunnen redden uit de puinhopen en de lichamen van slachtoffers te kunnen achterhalen. Op een website opgericht om vermisten te vinden zoeken familieleden en vrienden naar 49.600 mensen van wie het lot sinds woensdag onbekend is. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet?

Dit is Ujan Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujan nog groter. Ujan Radio, feel the energy.

0: you are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is veel rustiger dan gebruikelijk op dit tijdstip. De meeste files staan in de zuidelijke helft van het land. Alles bij elkaar opgeteld, 80 kilometer file. De A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Kootwijk en Hoenderloo, 20 minuten extra. A12 naar Duitsland voor de grens, 10 minuten vertraging. En de A35 van Almelo naar Enschede. Tussen Hengelo-Zuid en Enschede-West doe je er een kwartier langer over. Dat geldt ook voor de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein, dat komt door een autobrand. Maar de weg is alweer vrij daar. En op de A58 richting Vlissingen tussen Rilland en Capelle doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, de prachtige mooie stem van Rani Dattai. Ja, ze trekt haar aandacht met vele creatieve mashup Ghana die ze maakt met een moderne benadering van Bollywood Ghana. Ja, zowel oude nummers als nieuwe Bollywood songs, maar ook hele gevoelige Ghana die ze omtovert tot westerse tunes, tot unieke medleys. En die hoor je dan hier op je favoriete radio. Ik zou zeggen, zet je radio lekker luid, voel de vibes en maak er een mooie dag van. Want via de luidsprekers van je radio sturen wij jou een bak met energie, een flinke dosis geluk en alleen maar goede momenten tegemoet. Ja, dit wordt een geweldige dag samen met jouw favoriete radio, Ujala Radio Kesat.

खूबसूरत गाना बेमिसाल गीत कैसे छुपाना इश्क अब किया छुपाना आता है हीरे तुझे अपना बनाना। Het is de prachtige mooie stem van Satya Tandon samen met Parampara Tandon on the vocals. Ja, een romantische Ghana. Ja, en samen vormen deze twee, en dan heb ik het over Satya Tandon en Parampara Thakur. Ja, ze vormen samen het Indiaanse muziek- en zangduo Satya Parampara. En ze zijn vooral bekend als componisten, als zangers, maar ook als songschrijvers voor Bollywood movies. Ja, en hun muziek is te horen in diverse en verschillende populaire Hindi films, zoals Toilet, Ik Prem Katha, maar ook Kabir Singh en Jersey en zo nog veel meer. Ja, een heerlijke track was dat, de stem van Satya Parampara, de stem van Satya Tandon samen met Parampara.

Ja, de beste hits en de heerlijkste Ghana on Dunia Kamajor Hindustani Hit Radio. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, waar je ook naartoe gaat, neem je radio lekker met je mee en zorg ervoor dat jouw dag niet meer stuk kan. Want ja, met Ujala aan je zijde is jouw dag gevuld met geluk, mooie momenten en natuurlijk gegarandeerd een grote glimlach.

Ja, de heerlijkste hits, ook weer zo'n heerlijke mashup Ghana. Met XX, een mooi mooi Ghana. Ja, wat de dag je ook brengt, neem dit moment even voor jezelf. Laat de Ghana je meenemen, laat de muziek je meenemen. En laat je zorgen los en voel dat warme, fijne gevoel dat jou een glimlach geeft, zonder maar een enkele reden. Ja, alles mag vandaag net een beetje lichter zijn. Een klein beetje meer Ujala Radio. Maakt je dag net iets mooier. Ja, ik zou zeggen, leun lekker achterover. Want dit is jouw Feel Good Ghana moment. Met de heerlijkste hits en de beste Ghana. Ja, de mooiste Ghana, de heerlijkste song. Je hoort ze natuurlijk hier bij Ujala Radio. Ja, dit is ook weer zo'n nummer dat je recht in je hart zal raken. Ghana Kaname Murketu, aangezongen door Gayendra Varma. Ja, het gaat over gemis. Het gaat over iemand die je hoopt nog één keer te zien. Ja, al is het maar om alles te zeggen wat is blijven hangen. Want ja, soms wil je niets liever dan dat iemand zich nog even omdraait. Zoals de emotie van het liedje al verklapt. Ja, het verklapt. Kom terug, al is het maar voor één moment. Ja, Kanakaname Murketua, gezongen door Gajendra Varma.

Kom terug, al is het maar voor één moment. Ja, prachtig mooi gezongen door Gajendra Varma en is een singlesong release. Ghana is niet afkomstig uit de film. Ja, het is een losse release gemaakt door Gajendra Varma en komt van zijn album Good Vibes Only. Ja, Good Vibes Only hoor je natuurlijk ook hier bij Ujjala. Ja, en Gajendra Varma gaat al een tijdje mee. Hij is actief sinds 2010, ooit doorgebroken via het internet, via zijn debuutsingle Emptiness op YouTube. En ja, inmiddels is hij gegroeid tot een icoon in de muziekindustrie en blijft hij nieuwe geluiden verkennen. Nieuwe Ghana maken, emotionele, relevante Ghana, wat zijn groei als artiest prachtig mooi laat zien. Ja, de beste artiesten en de heerlijkste Ghana, local van eigen bodem, maar ook uit Bollywood en andere streken. Je hoort het altijd hier. Andunya Kamashur, Hindustani Hit Radio, Orwobi, Amit Jainam Kisa. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, zorg ervoor dat je er lekker ontspannen en heerlijk relaxed bij zit.

0: Hum Dono Ko, een heerlijke Ghana dat het hart zachtjes laat glimlachen. Een prachtige mooie Ghana die gaat over twee zielen die ondanks alles bij elkaar horen.
1: You are.
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: खुश करने के लिए उजाला रेडियो है 24/7 और वो भी स्पेशल स्पेशल आपके लिए।
1: यू आर दिट इज डेनिस मोय van de ANWB. Het valt reuze mee met de drukte op dit moment. Er staat slechts 40 kilometer file. Op de A2 Utrecht-Eindhoven heb je tussen de knooppunten Hintham en Vught een kwartier vertraging. Op ongeluk zijn 3 rijstroken dicht. Ook een kwartier lang onderweg ben je op de A35 van Almelo naar Enschede tussen Delden en Enschede-West. Dat komt door een pechgeval. En A59 Den Bosch richting Os tussen Rosmalen en Kruisstraat. 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 2:50 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het Israëlische leger heeft met drones flyers verspreid in het zuiden van Libanon. Dat meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Het verspreiden van flyers is een tactiek die Israël al langer gebruikt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Kumar Sanu. Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
1: Tujhe dekha to ye jana sanam. Pyar hota hai diwana.
0: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 7:00. 70% reeds uitverkocht. Dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Ujala Radio. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. De stikstofuitstoot van de twee sectoren is de afgelopen jaren al hard gedaald, maar ze moeten nog even een extra stap zetten. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakte de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 14:30 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. En dan het weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio.
5: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: WR.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is veel minder druk dan gebruikelijk op dit tijdstip. Op de A2 van Utrecht naar Eindhoven heb je wel 20 minuten vertraging tussen de knooppunten Hintham en Vught. Door bergingswerk zijn er twee rijstroken dicht. A7 Horen-Zaanstad tussen Avendoorn en Purmerend Noord 10 minuten extra. Komt door een ongeluk, de weg is weer vrijgegeven. Ook 10 minuten vertraging op de A35 vanuit Almelo naar Enschede. Tussen Delden en Enschede West komt door een pechgeval. En A59 Zierikzee Den Bosch tussen Raamsdonkveer en Waspik doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio per apps sabhi ko swagat hai.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood. Raag en Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tiki, papri bites, tot de traditionele chicken, tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonodigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala
8: Radio. You are. You are. You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
10: Het kabinet heeft de strenge stikstofmaatregelen gepresenteerd. Boeren nabij kwetsbare natuur moeten de uitstoot fors verminderen en mogen maximaal 2,6 koeien per hectare houden. Zij moeten hun bedrijfsvoering aanpassen. Ook supermarkten en veevoerbedrijven moeten bijdragen. Doen zij dat niet vrijwillig, dan wil het kabinet wettelijke maatregelen invoeren. Een klein sportvliegtuig is in Peking tegen de 530 meter hoge Sitik-toren gevlogen. Over slachtoffers en de oorzaak is nog niets bekend. Op beelden is een gat in de wolkenkrabber en vallend puin te zien. De politie ontruimde de omgeving en verwijderde ook beelden van sociale media. Een 45-jarige man is aangehouden na het dodelijke bootongeval op de Mokerplas. Hij wordt verdacht van dood door schuld. Slachtoffer is de 28-jarige amateurvoetballer Mats Grotenberg, bekend van USV Hercules en zijn bekerdoelpunt tegen Ajax in 2023. Ook deed hij mee aan meerdere realityprogramma's. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakt de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste. Ujala Radio. Tujhe lage na najariya. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
11: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download...

0: you are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan slechts een paar files op de A59 vanuit Zierikzee naar Den Bosch. Tussen Raamsdonksveer en Waspik doe je 5 minuten langer over. Ze zijn bezig met een spoedreparatie aan het asfalt. De linkerrijstrook is dicht. En het is even langzaam rijden op de N200 van Haarlem naar Zandvoort. Tussen Bloemendaal en Zandvoort ben je ook 5 minuten extra kwijt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dilse Diltak Ujala Radio Per. Up Ye Song. Ujala Radio. Tujan het toch?

0: You are
1: Ujala Radio Headlines.
2: Het kabinet heeft de stikstofmaatregelen gepresenteerd. Boeren nabij kwetsbare natuur moeten de uitstoot fors verminderen. Een klein sportvliegtuig is in Peking tegen de 530 meter hoge CITIC-toren gevlogen. Een 45-jarige man is aangehouden na dodelijke bootongeval op de Mokerplas, waarbij de 28-jarige amateurvoetballer Mats Rotenberg omkwam. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoogstad.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds. Zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
3: Lekker.
4: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाज़ें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाज़ें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.

0: I am Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu.
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam, pyar hota hai diwana.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 7:00. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com.
3: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor. De hitte zorgt ook komende dagen voor problemen op het spoor. De NS meldt aan ANP dat door beschadigde treinen de verwachting is dat er maandag en dinsdag hinder zal zijn, al is de precieze impact nog onbekend. Zondag rijden bovendien minder intercities tussen Den Haag Centraal, Leiden Centraal, Haarlem en Amsterdam Centraal. Een kind is vanmiddag van een balkon op de 7e verdieping van een flat in Rotterdam-Hoogvliet gevallen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde aan het eind van de middag aan de Schakelweg. De politie gaat uit van een ongeluk en onderzoekt de toedracht. Het kabinet heeft de strenge stikstofmaatregelen gepresenteerd. Boeren nabij kwetsbare natuur moeten de uitstoot fors verminderen en mogen maximaal 2,6 koeien per hectare houden. Zij moeten hun bedrijfsvoering aanpassen. Ook supermarkten en veevoerbedrijven moeten bijdragen. Doen zij dat niet vrijwillig, dan wil het kabinet wettelijke maatregelen invoeren. Een klein sportvliegtuig is in Peking tegen de 530 meter hoge Sittik-toren gevlogen. Over slachtoffers en de oorzaak is nog niets bekend. Op beelden is een gat in de wolkenkrabber en vallend puin te zien. De politie ontruimde de omgeving en verwijderde ook beelden van sociale media. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, deze bhar mein, tu jaane hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, deze bhar mein, ha? Har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaane hai toh. Dhindora, baja dijiye. Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: You are.

0: मुकेश जी, फिल्म का नाम मिलन, उजाला रेडियो पर आप सुने।
1: यू आर
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien? Dan is dit jouw moment. Ujala Radio, mail naar info@ujala.nl. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. de-guru.nl.
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenacht, ik ben Sander Verschoor.
5: Vesteda hoeft mogelijk geen huurwoningen te verkopen, dat meldt NOS. Na overleg met aandeelhouders daalde het bedrag aan teruggevraagde investeringen van 4,1 miljard naar 765 miljoen euro. Daardoor lijkt verkoop van woningen niet meer nodig. Vesteda verhuurt ruim 28.000 middenhuurwoningen, vooral in de Randstad en grotere steden. Een 1-jarig jongetje bleef gisteravond alleen achter in een kinderopvang in Schiedam. Medewerkers zagen hem bij sluitingstijd over het hoofd. Volgens het AD troffen zijn ouders een gesloten deur aan en belden de politie. Het kind werd onderzocht door ambulancepersoneel en maakt het volgens de opvangorganisatie goed. De hitte zorgt ook komende dagen voor problemen op het spoor. De NS meldt aan ANP dat door beschadigde treinen de verwachting is dat er maandag en dinsdag hinder zal zijn, al is de precieze impact nog onbekend. Zondag rijden bovendien minder intercities tussen Den Haag Centraal, Leiden Centraal, Haarlem en Amsterdam Centraal. Een kind is vanmiddag van een balkon op de 7e verdieping van een flat in Rotterdam-Hoogvliet gevallen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde aan het eind van de middag aan de Schakelweg. De politie gaat uit van een ongeluk en onderzoekt de toedracht. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Deepika Padukone.
7: Hi, this is Imran Khan.
8: Hi, this is Sunny Deol.
9: Hi, this is Ajay Devgan.
10: Hi, this is Ranveer Singh.
11: Hi, this is Sonu Sonodigam.
12: My name is Shahrukh Khan.
13: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
14: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download...

Ja, naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kan zeggen. Or hem, aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio K, wat

0: are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Sangeet Kirang, Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Vesteda hoeft mogelijk geen huurwoningen te verkopen, dat meldt NOS. Een 1-jarig jongetje bleef gisteravond alleen achter in een kinderopvang in Schiedam. Medewerkers zagen hem bij sluitingstijd over het hoofd. De hitte zorgt ook komende dagen voor problemen op het spoor. Door beschadigde treinen is de verwachting dat er maandag en dinsdag hinder zal zijn. Een kind is vanmiddag van een balkon op de 7e verdieping van een flat in Rotterdam Hoogvliet gevallen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio. 1, 2,

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Ujala, Larehe, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Ganivali Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
2: Het CBR schrapt morgen alle theorie- en praktijkexamens, cursussen en rijtesten in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel vanwege code rood en de extreme hitte. De temperaturen kunnen daar oplopen tot 38 graden. In de overige provincies bepalen examinatoren per locatie of examens veilig kunnen doorgaan. In Turkije zijn 4 verdachten veroordeeld voor de dood van een Turks-Duits gezin dat vorig jaar tijdens een vakantie overleed door bestrijdingsmiddelen in een hotel. De hoofdverdachten kregen celstraffen van 12 tot 18 jaar. 2 andere verdachten zijn vrijgesproken. Vesteda hoeft mogelijk geen huurwoningen te verkopen, dat meldt NOS. Na overleg met aandeelhouders daalde het bedrag aan teruggevraagde investeringen van 4,1 miljard naar 765 miljoen euro. Daardoor lijkt verkoop van woningen niet meer nodig. Vesteda verhuurt ruim 28.000 middenhuurwoningen, vooral in de Randstad en grotere steden. Een 1-jarig jongetje bleef gisteravond alleen achter in een kinderopvang in Schiedam. Medewerkers zagen hem bij sluitingstijd over het hoofd. Volgens het AD troffen zijn ouders een gesloten deur aan en belden de politie. Het kind werd onderzocht door ambulancepersoneel en maakt het volgens de opvangorganisatie goed. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
3: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
4: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A16 Rotterdam-Breda heb je tussen Ridderkerk en Hendrik-Ido-Ambacht nu 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het CBR schrapt morgen alle theorie- en praktijkexamens, cursussen en rijtesten in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel vanwege code rood. In Turkije zijn 4 verdachten veroordeeld voor de dood van een Turks-Duits gezin dat vorig jaar tijdens een vakantie overleed door bestrijdingsmiddelen in een hotel. Besteda hoeft mogelijk geen huurwoningen te verkopen. Na overleg met aandeelhouders daalde het bedrag aan teruggevraagde investeringen van 4,1 miljard naar 765 miljoen euro. Een 1-jarig jongetje bleef gisteravond alleen achter in een kinderopvang in Schiedam. De medewerkers zagen hem bij sluitingstijd over het hoofd. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
2: Dit is Ujala Radio.
3: Ujala's Sona Chiria.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het CBR schrapt morgen alle theorie- en praktijkexamens, cursussen en rijtesten in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel vanwege code rood. In Turkije zijn 4 verdachten veroordeeld voor de dood van een Turks-Duits gezin dat vorig jaar tijdens een vakantie overleed door bestrijdingsmiddelen in een hotel. Besteda hoeft mogelijk geen huurwoningen te verkopen. Na overleg met aandeelhouders daalde het bedrag aan teruggevraagde investeringen van 4,1 miljard naar 765 miljoen euro. Een 1-jarig jongetje bleef gisteravond alleen achter in een kinderopvang in Schiedam. De medewerkers zagen hem bij sluitingstijd over het hoofd.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो को।

0: live vanuit de Hoofdstad. Business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: अगर आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, Ujala Radio पर आप फरमाइश दे सकते हैं. 15 फरमाइश voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.
3: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
6: Een rode farie, dat is een half aap, ontsnapte vandaag uit Artis en zwierf enkele uren rond in Amsterdam. Het dier werd hoog in een boom gevonden bij het Johanna ter Meulenplein. Medewerkers, politie en brandweer vingen de half aap met een verdovingsspel en brachten hem veilig terug naar zijn verblijf. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Ongeveer 50.000 mensen worden nog vermist. De bevingen veroorzaakten grote verwoestingen rond Caracas. Reddingswerk verloopt moeizaam door overvolle ziekenhuizen, gebrek aan materieel en ingestorte gebouwen langs de kust en in de hoofdstad. Het CBR schrapt morgen alle theorie- en praktijkexamens, cursussen en rijtesten in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel vanwege code rood en de extreme hitte. De temperaturen kunnen daar oplopen tot 38 graden. In de overige provincies bepalen examinatoren per locatie of examens veilig kunnen doorgaan. In Turkije zijn 4 verdachten veroordeeld voor de dood van een Turks-Duits gezin dat vorig jaar tijdens een vakantie overleed door bestrijdingsmiddelen in een hotel. De hoofdverdachten kregen celstraffen van 12 tot 18 jaar. 2 andere verdachten zijn vrijgesproken. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden.
5: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
7: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: AMWR.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
2: Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A10 West naar de A10 Noord. Tussen de Koentunnel en Landsmeer staat 2 kilometer. Je hebt 10 minuten vertraging, 2 rijstroken zijn daar dicht. En op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Ridderkerk en Hendrikido Ambacht heb je ook 10 minuten vertraging. Door een ongeluk zijn er 2 rijstroken open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hallo, dit is Ukulele Radio. Denk je mee?

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Rode Vari ontsnapte vandaag uit Artis en zwierf enkele uren rond in Amsterdam. Uiteindelijk kon de halfaap na een verdovingsspel worden gevangen. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Nog 50.000 mensen worden vermist. Het CBR schrapt morgen alle theorie- en praktijkexamens, cursussen en rijtesten in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel vanwege code rood in die provincies. In Turkije zijn 4 verdachten veroordeeld voor de dood van een Turks-Duits gezin dat vorig jaar tijdens een vakantie in een hotel overleed door bestrijdingsmiddelen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: चलेंदे चलेंदे
1: यू आर
2: Ujala Radio Headlines. Rode Vari ontsnapte vandaag uit Artis en zwierf enkele uren rond in Amsterdam. Uiteindelijk kon de halfaap, na een verdovingsspel, worden gevangen. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Nog 50.000 mensen worden vermist. Het CBR schrapt morgen alle theorie- en praktijkexamens, cursussen en rijtesten in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel vanwege code rood in die provincies. In Turkije zijn 4 verdachten veroordeeld voor de dood van een Turks-Duits gezin dat vorig jaar tijdens een vakantie in een hotel overleed door bestrijdingsmiddelen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kiezi ka moende sanskaar heet. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heet. Pandera vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
3: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
4: Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promil blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. Een rode fari, dat is een half aap, ontsnapte vandaag uit Artis en zwierf enkele uren rond in Amsterdam. Het dier werd hoog in een boom gevonden bij het Johanna ter Meulenplein. Medewerkers, politie en brandweer vingen de halfaap met een verdovingsspel en brachten hem veilig terug naar zijn verblijf. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Ongeveer 50.000 mensen worden nog vermist. De bevingen veroorzaakten grote verwoestingen rond Caracas. Reddingswerk verloopt moeizaam door overvolle ziekenhuizen, gebrek aan materieel en ingestorte gebouwen langs de kust en in de hoofdstad. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
6: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, raat aur din, 24 ghante lagatar aapke liye door gaat hier. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap hamse baat kar sakte hain.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed omdat zijn lichaam zelf alcohol aanmaakt. Een rode fari, dat is een half aap, ontsnapte vandaag uit Artis en zwierf enkele uren rond in Amsterdam. Uiteindelijk na een verdovingsspel kon de half aap worden gevangen. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. You are. Hamesha.
1: You are. You are. You are.
2: Ujala Radio Headlines. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed omdat zijn lichaam zelf alcohol aanmaakt. Een rode fari, dat is een half aap, ontsnapte vandaag uit Artis en zwierf enkele uren rond in Amsterdam. Uiteindelijk na een verdovingsspel kon de half aap worden gevangen. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.
2: Minister van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel- en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijk een verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 7:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promiel blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm, met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: You are, omdat jij bijzonder bent.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel en sapflessen tot 3 liter. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Hulpdiensten begonnen met een zoekactie. Later werd het levenloze lichaam uit het water gehaald. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. En een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed, omdat zijn lichaam zelf alcohol aanmaakt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.
2: Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel- en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijke verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 7:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promil blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm, met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio gaat helemaal los.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel en sapflessen tot 3 liter. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Hulpdiensten begonnen met een zoekactie, later werd het levenloze lichaam uit het water gehaald. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. En een Belgisch man is vrijgesproken van rijden onder invloed, omdat zijn lichaam zelf alcohol aanmaakt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujjala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

0: इंसान
1: यू आर
2: दिट इज हेट उजाला न्यूज. गुडनावंड, ik ben Sander Verschoor.
3: Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel- en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijke verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 7:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promil blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm, met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Namaskar, mijn Alka Yagnik en je luistert naar Ujala Radio. Tu jaane hai to.